0: zijn, ze zullen altijd van jij.
1: Ajoen Music.
2: De radio van ons naal.
3: Ik heb er van zijn leven op gebabysit. Ze was nog niet zo oud. Een tweesdik masker met een schief gebit. En wat malonje gebaat. Ik heb mij oren lopen af te vragen of dat wel een masker was.

0: Poetic van een roze lip.
1: Ion Music.
2: Hey, kom binnen.

dag en nacht, van s'mares tot s'avonds, elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

Både preik så er det poster når du gjør hva Gå med sånt hør repetert en hele kerk de sag nå må Ik doe niet anders pas nek ik wat dat je niet in de Bijbel leest Ik zing geen symfonie, maar ik ben is nog slo-

meine Jungen, gesondag het so schoon vrou, volgens moi moeder van profeteer. Ene keer een carnaval zot, vergiel al leven een carnaval zot. Als ik aan een goeie rood mag geven, doe fush gelijk als dat je bezig bent.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App de mal.

feest voor iedereen. Al dolschneers bijen. Je werd hier 3 dagen lang betoverd. Vak op

0: Hey, kameroot, wat ging hier aan de Frankie?
1: Aan de Frankie!
0: Zeg, mijn hangar, die is al even opgeschiet worden. Ik heb goed gehoord aan de specialisten, dat je toch geen twijfel van aangekomen te doen, zeggen.
1: Opzien! Zeg, Frankie, vind je schieten, toch? Dat is te maal, zeker? Als het te laat is, hier, allemaal vroeger.
0: Zeg, moet je wel zien dat je die broeien bespakt, dat is die blauwe, hè?
1: Hey, Frankie, het is niet de eerste keer dat ik kom schieten bij haar, hè? Ik heb toch al dikke smaak groeien komen schieten bij haar, hè?
0: Voilà, nou weet je wat je moet doen, hè? Je trekt haar flankjes aan haar riet, hè?
1: Ja, of wat dommel. Wat de Frankie nou al zei, was dat daar broeien hebben, of

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: godverdomme wolken dat je wegzet. En als ik één keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik kabaal achter haar oer.
1: Ik wou gewoon nog zeggen dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, wat stoer.
0: Bij zijn echt dat je mij

hier en al gestoef. Morgen zit een dikkes in de poef. Zij zijn op zoek naar het plusje van bier gaat. Mo van den Beer, zijn zammels we benaard. Alder is boekje een kans, tijd ontspringende dans.

0: Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.

We aten verslijten, ons lustenoet is nog niet gestreken. Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboor, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

0: IOI Music, overal op FM, onder den Zijpe.jacht en onder den Vaaf.jacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.
1: In de Wichtstraat is een zaak voor dat je zeker eens moet gaan. Bij zoeken naar kleren en na zorgen van de boom. Als je er boeit, dan komt en zit, dan zakken wel goed vol.

Na begin ontstaat de couplet, maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in oost. Is dat we het al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mooi begeleid en samen met haar wil ik de kazerallen doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: spray. Ik heb een stiekem en gelee. Café Bos is mijn toffe bij. Geef me wat iets
1: gelooft. Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Ik kan precies nog één averteren, jong.
1: Rapsong!
2: Geef marmer aan Joen Music.
3: Waar? Aven van Oost.

0: met fruk. Zat hij mijn bieken, kon ervan genieten.
1: Hopla!
2: Het is toch een ferme brok, ons Maria.
3: Hier de tres.
2: Het is een gezonde

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app. App hem al.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: op met spelen de knoppen.
1: I Want Music, overal op FM, op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leek, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: JMB Café.
1: Meer de Neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app. App
2: de mal.

0: Live van nu terzogen in Olst, de enige nechten, Ajo en Music. Wer Ave van Olst.
1: Noach. Wie is de Noach?

0: Wuldingsken. Ieder aan alle wegen.
1: Stoot op, stoot op.
2: Ajoen Music.
1: Stoot op, stoot op.
2: Ajoen Music.
1: Stoot op, stoot op.
2: Ajoen Music.
1: Stoot op, stoot op.
2: Ajoen Music.

als de nooit sneer, nooit niet op. Dit het leven met lach en courage verop. Kunnen profiteert van de tijd, want een droom van vandaag zijn de maren al kwijt.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: En luid na 2 minuten ben ik opgerust.
1: Game over.
2: Ayo en music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalieken zijn iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenlieken. Ah, veel carnavalies. Ayo en music.

0: also.
1: Meine Maut, Abwehrpreis um Blonde, obwohl hielen. Twas een bom, hoor, wat om iets voor gasten wel vervielen. Schist hier nooit een boekje, hoor, wat dat hem nog niet wist. Bissen, dip is

0: En een groote klet. Vroeger was het Frank. Daar is Mariette.
1: Het is nog Korsje van Tayo in de land.
2: Ajo, music.
3: Echt van Oost.

0: Bio & Music. Plazante radio.
1: Hey jongens, kom. Allee, nou gaan we een keer goed oppakken, hè. Ik tel af tot drie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: Laat van mijn flos, of ik slom met mijn sakos.
3: Allee, jongen.

0: Kaasje en Bijcafé.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.

0: Hi! Ja, en als eens op.
1: Are you in the music? Alles wat aan dat ons neergeert noert.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jaar. Nog nooit gezien of

0: Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut. Ajoin Music.
1: Ajoin Music.

0: Voilà. En na nog op Polokhoff van de Zoen.
1: Are you in music?
2: Gedierig goede muziek.

Janneke zitten. Onze binnenmeester. Die verdient toch een standbeeldje in Piergaat. Oh, wil je dat toch lekker drinken?

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

zeg, je hebt nou voorkieren en heb je tijd. Nou, maar gaat er wel een keer op zijn hoe ik hem, ja? Dus stel vijven, zijn jij allemaal een keer gereed. En lood je haar een keer goed gewoon. Ben je flikkers.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music app.
2: App hem al.

opgekocht. Zes veldjes te roos en veldje dik, twee koppen groeit er als een kiek. Ken van eer een noalige schrik. Zing ze neer een bloeite stoom, dan is het mooi goeste gedoon. Zij het vel van een olifant, in eer een mond, maar in een tand. En lotje toon een gram verstand.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

AJOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dejanatum en Stinkberg.

0: Wanda Brunt.
1: JMB Café.
2: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.

jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedacht.

0: Vlaamsen muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat je gaar nog nooit gezien of gehoord.
2: Die naam komt.

0: Sachsen, ey, ey, Ulst, ey, Sachsen, ey, Ulst, ey, Sachsen, ey.
1: Chegue, pois me tu, per malengui, sexy, di mi,
2: Vincent. Boy, ten de bistjes, maar hoe kan, hè? Wat dat je gewoon aanvraagt, zwaag stilletjes.

0: Vincent, wat pas de? Wil ik ons nog geen olie? Nee, nee, wacht er eens een keer. Het is hier een famoze naam.
1: Scholletjes.
2: Are you in music?
3: Gedierig goede muziek.

0: Melania.
1: Vandaag is Melanie Nie.
2: Carnavalisten en andere vriendetisten, je weet je dan. Ajo en music en Zare Radio.
3: Even haar ondacht, voor het swish voor Keesneesken. Er is een grote filter melden op de kleine rink van Groot Oost.

0: Werken, vielen,
1: moeten men dan nog willen?
0: Brieven, brieven,
1: voor laten schierwerk brieven.
0: Werken, vielen,
1: wij slikken van de pillen.

0: Is in altos vanjain.
1: Esterweer!
2: Wat heb je?
3: GMB Café.
1: Nee, de nieuwe app voor jou en music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nieuwe Ajo en Music app.
4: App hem al.

0: IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Den Jeraten. En dat stinkt er weer wat verder.
1: Hey, Tischken?
2: Ja, ja.

Als een ademsloer, met schoenbelletjes in mijn oer, een pispot of mijn moer. In een naad kleed en een parik, en doorin een grote strik, zij enig, maar uniek. Elk jaar weer de Dijagnon, is hier op de grote markt te doen, ten geinvuk van katoen. Met een averslijte kinderkoes, een paraplu of een tettemoes, roepen we waar doen woes. Want als voorzien het, voel ik me in mijn sas. Als het is enig met carnaval, als het is enig 4-5 dagen lang, als het is enig in gans ons land.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: mais même Bruce Campus.
1: Wat dat brengt?
2: J'ai un bel café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem now.
1: Zoek op City Music aan jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven aan jouw music app.
3: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: 20% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

nacht. Want smare stofzuivers. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: nou precies nog een verteren, jong.
1: Love song!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een CMB café.
5: Meer de neven app voor jouw music.
4: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
5: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
2: Appt hem al.
6: Na ieder feestje heb ik een biestje. Ik noem hem Simbad, is mijn jaren schaargeval. En alle jaren heb ik een zoren. Wacht dan een.

was de Lawatina, zeg. Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld voor doen. Kom jong, mocht dat gereed, dan moet ons nog eens kunnen smijten.

0: vermogen, zo'n lijp moet nog ver in brand steken.
1: Hoor je zo mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Die keer, de champion zal op het puntje kalparis.
2: Ja, het zijn er moet meer niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, boos zit je gewoon.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Ajoen Music.
4: De radio van ons naal. Nou.

0: 20% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: er dyrig goeie muziek.
1: Annie toch? Annie toch?

0: raz pełno do knopa.
1: Esterweer!
2: Wat brengt? Nje mee café?
3: Nee, de Neven app voor jouw music.
2: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
3: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
1: Hebt hem al.
4: Hoor hoe ik als een nekel kan rotten. Dat meestal van smaren tot zoveel lopen te zogen.
5: Ah, je bent een jongen toch.

0: Moslem Blockardon. Quer betrapt op ne nieuwigen toeren, Zwanstag gestotcht, de pijamajuren niet zouden.
1: En hier mogen wij genoeg te vissen, meneer.
0: En ik klop.

smarten, verwarten, want joh.

2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een Gielior zwevend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning

0: Ajoen Music, de nummer 1 van Ajoen.
1: Verbopken, een ideale job.
2: Dus hoor, ha ha ha ha, echt een ideale job. Wat in eigen

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: GMB Café.
2: Meer de nieuwe app voor jouw music.
4: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: now. Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
3: App hem al.
5: Geef Mojang.
6: Is het van achter te doen?
5: Geef Mojang.
7: Bij Robinkels te zien, dat je moet je. Je kunt je daar hier in parkeren. Spijt me door eens de auto.

0: Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.
1: Mag ik er nog een dag, mensen? Hier zijn de kopings meer volgende vloot. Goed over een masken met veel kakko neerhad. Als u in met veel zaar en zo mager als een lat.

Oei, dat is wel iets straf, een kant nummer on. Wil je mij rissen wat dulp en klopt maar een mork wel stoon. Wil je ooit daarna verwacht, dat gooit het liste lacht. Met mijn kop zuwert en mijn

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

carnavalist en ander vriendetisten. Je weet je dan. Ajo en Music, Zare Radio.

0: Quién?
1: Esther.
2: Wat dat brengt? Zijn jij bij café?
1: Nee, de neven app voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music App.
3: App hem al.

0: Luister, dit vijf no more. Wat ik vertel, daar blijf ik boy. Overal hoor dat ik maar gewoon. Moen ik me, loot toch om. Voor de meeste is het ambetant om niet te zeggen nonchalant. Ze vragen mij maar één keer. Bij het volgende zeggen ze keer op keer.
1: Oké, okay, en ons schoevelen.
2: Ik loop nog grappig dat caravan shop. Door tikken was het eindjes op de kop. Daar beloester ik je zeggen wel tussen het hier om mij te zingen met een potje bier. Als ik maar ten bougeer, dan zet de la paz dat ik niet mankeer.

FM op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leek, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkdorp hier wat verder.

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

zien Anneke zitten. Onze binnenmeester. Die verdient toch een standbeeldje in biergaat. Oh, wil je dat nog een keer drinken?

0: GMB Café.
1: Meer de neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music App.
2: App hem al.

Radio en Music vertopsen Engelste zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

vertrek naar verre strijken. Op reis voor een aantal wijken. Ik

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

messelt die mooi in de kop. Je zit met gewin op kant en gebolle top. Assoe, goh, dat hier niet voes, omdat ik kan me rood. Goh, hij zit met hier gewoon in mijn bloed en. Goh, hij zit met hier gewoon in mijn bloed en op stroot.

Ambetant, dan doch mij de mij gewoon moeilijk voor je gaan slapen. De ambetant, donsdag kan je komen, juist als de poep werd verbrand. Woensdag noem mij de maar komen holen, anders werd het vermoeiend.

Ik lees het elke week, het zijn moderne tijden. Verschiet van niks, ik heb het al gezien, dat is een fout. Maar er zijn mensen die van mission nog verschiet.

0: vindjes die toch niet zo tof. Het is echt wel geluk, die ongeschoren bijen. Maar lukt met doen of kon is klauwen bij Christophe.
1: Dus je mag het al weten. Ik kom te geroet.
2: Oeh, dat trek ik liever op.

Niklaugen op zijn goed verlof. Als aan molde wraken stopless zonnen in de nof. Ik moet wel toegeven, ik maak het soms bont. Want is een

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, ajoe.

0: Ajoen Music.
1: De nummer 1 van Ajoen.
2: Gij fanatieke mensen, jachtig gestresseerd. Geld, succes en macht betwijt de roa. Verleggen alle grenzen,

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
2: App hem al.

0: your music.
1: Ah, is het meneer? Hoe zat er van de week? Ik heb het al zelf meegedoen in dal.
2: Of ze aan haar weg gooit naar ons hangar misschien.
3: Oeh, is er hier nog zoveel werk of wat?
1: Veel werk?
4: Ze biedt is verder om carnaval, dus geen excuusjes maken.

Ik was nog klein, ik was 10 jaar. En met mijn avers stond ik door. Smeet mij confetti naar de stoet.

Je zag wat slechter op de bien. Van achter het venster zingt ze stoom. Verkleed als clown of indian. Een lach op haar gesmikte toet. Smuiten ze confetti naar de stoet. Was ik maar weer

0: was alles goed, wat dat gekost met verkleed. Dat kost van mijn visgut die kapot was, van mijn lange tabbert wat dat goed verviel, of mijn tabbert wat dat alle kloppen afvoerde. Maar wat dat je aan een stap verander, als je dan een schoen ontdoen, dat je nog nooit een gezicht botin dat ze van gebieden, of gewoon op dat, op de wijkenmarkt kocht. Dat was op de wijkenmarkt elke keer na een markt. En daar worden altijd schoenen van alles. En door, wat dat zo en of iets kostte ze de kwaad. En het kost zo goede koepiet krijgen, maar ook kost je enorm veel met al die cafeetjes er aan contact. Je zag door Jefken en Peken nooit altijd met een rok. En je werd, dat werd één grote familie.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Iets te zoeven alleen en te alleen maar
1: mee. IO in Music, plezante radio.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: live vanuit Terzogen, aan de goede kant van Oost. De enige echte. Ayo in music!
1: Ah, mijn beste vriend, is dat dan niet vlieven? Als zo streken wijf, mijn jongen.

0: samen rood, hè. Maar je lukt erachter gelijk als een kieken zonder kop.
1: Dat is een cinema. Met de divana.
0: Ze zien er wat scheel zeker?
1: Dat is een cinema. Met de divana.
0: Een Louis Vuitton.

0: muziek. 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij nog nooit gezien of gehoord.

0: NGNB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
2: App hem al.
3: Veil Ajoenen hebben ons de laatste jaren verloren. De melkmolen brengen samen met Toosneers een eerbetoon ter Toosterse stroten.

AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: Een vriend lekker stik, de kont die te dik. Bordeaux kost het mijn leven.
1: Zo, kost zo'n blekke peert. Ambiance was ik vereerd. Ze verkocht nooit geen strijken.
2: Onnederend toeg, kwappe

0: Week.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Majoen Music.
1: Echt muziek voor een feestje te baan.
2: Allee, madame, j'ai d'abord, en luister, het is goed normaal. Ik heb

0: NGNB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music app.
2: App hem al.

Ik was in Brussel en ik zag een Turk zo'n drone. Ik vroeg, ey Turk, versteug ooit eens naar jongen? En ik paas een oei, hier langs deze kotei. Die nachtmet, hij nog nooit geroosterd schoert in de moskee. En ik paas een ai, die een broon is anderstolig. Per slot van rekening is ons toch voor klaarscholig. En dan wil je zeggen, dat is al zeven de roa.

op een terras in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zo, verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik pas het, oei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten ooit leg. En nou hoor je zeggen, dat is alles je verderoor. Maar weet je hoor, wat dat Sarkozy doet zo?

in Engeland. In Hyde Park en ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zag dag Blair. Goed trek gerad op mijn onkel Valère. En ik paas een boei die in een sax, die gaat die grap beginnen flippen. Morgen kun je nog nooit verschieten van dat oergeplusten tippen. En dan gewoon zeggen, dat zal ze even de roa. Maar we je gewoon.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: kappen, zie je nog een verteren, jong.
1: Rapsong! IOI Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: DNA.
1: Ajoen Music, de nummer 1 van Dajoen.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB café.
2: Nee, de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nou. Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.

0: Ajoen Music. Ajoen Music. Ajoen Music.
1: Ik heb je niet gelost. En ik hoor geen niemand hoort.
2: Alost is dat oorst niet.
1: Ik heb je niet gelost. Jou, ik zwaar hier als vermoord.
3: Gooi ze dan lang, doe het zeker.

0: is gelost. En mijn vraag die eigen deze.
1: En bij hier zet de roezekes, of wat?
0: Ik heb hier iets gelost. En ze kruiden op het kleertje.
2: Oh, wat een cajou precies.

0: niet gelost. En ik werd hier vies bezien.
1: Het is zijn voor gescheten en gespagen.
0: Ik heb hier niet gelost. Ja, dat is dankzij die drie.
2: Lotje tentoe is, hè?

0: zit al die en dat is niet schoon. Ik heb hier iets gelost en het riekt hier wat zier.
1: Lekker een verdoefde lumpia.
0: Ik heb hier iets gelost, ja dat is zeker van dat bier.
2: Was dat bier dat dan is, hè?

0: heeft hem juist iets gelost of grad nevens de pot gescheten.
1: Ik kon niet wel zien, hè. Zie dat ik niet verder omkom.
2: Ik heb hier iets gelost. Ik heb hier iets gelost.
0: Als je moet gaan naar Tusken, stik dan vingertand in een gat en mok ermee een krusken.
1: Dat is wel voor de hoestag, hè, dat krusken.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: op, maar spel nog de knoppen.
1: Ajo in Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajo in Music.

nacht, van 's morgens tot 's avonds. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: De Neven-app voor jou en music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, jou en music. En luister naar jou en music overal en altijd. De Neven jou en music app.
2: App hem al.

kijken naar jou in, is goed gezien. Hij is al mooie lang, komt wachten op de dag dat hier begint. En op de markt, het is echt een woord. Door

gebeurd. Foute lijkt vormig en vitij. We moesten bij de Griek komen op dat merk. Door was er ons gereserveerd.

weet en ik ga dat jongen nog dood maken. Zorg naar van de jaar voor de verandering. Welke groepen komen er nog bij? Wandelen Jeannette een derde mijlenstroot? Of in

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: en loopt na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Are you on music?
3: Hey bro, facteur. Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Anna. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar de bocht of naar beneden?

0: tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
1: Was een carnavalino. En los, door is gesproken af.
2: Was ik dat door? Zou dan ik je gewoon expliceren, hè?
3: Wat pas de gooi? Versloeg de wettel.

garage van Flippos in een pakje chips is er niet verraad, jong gang. Zit jij rich bij hier en zit rich gemier, met hier wat drank in dans. Een selfie van hier en een selfie van door, op ieder baal stel je zeker op. Die slikt aan de foto's en lomperig, dan is er na de selfie stick. Trek een selfie, of een belfie, trek een selfie. Iedere student is met examens, doe al een beetje verzet. Ze zet neer beste kont of wil, gewoon weg maar op die

gebeurt er allemaal met zijn gea, zem en dans. Ze trekken van alles die tot op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spreek met Moroon en roep naar carnavalfie. Dan springen we spier, bedankt ons hier op de pompier voor een selfie.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App de mal.

Olsner zijn Olsnerskes. Kom naar eens zien. Vermoor, geen dingensmaan in Oost, maar trouwadogen vast de avond vieren. Zonder ries en krakiel, trouwadogen plezier maken, molen en natuurlijk ook ons stad vervoelen. Dat is echt iets van een Olsnerskes.

0: muziek.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Music.
1: Als goeiste carnavaliek is echt de goeiste.
2: Geef ons nog een pinch. Waar gaan nog willen ons? We zullen op een zullen samen aanvragen. Gevrouw dat nog hier naar gekroegd hebben, niet meer ooit. Leid ons

feest voor iedereen. Al door sneers bijen. Je werd

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: are you in music? De beste momenten, de beste muziek, ooit op zijn best.
1: Week al werven aten verslijten, ons lustenoot is nog niet gestrijken.
2: Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weerd. Josjes maken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

verkiezing geen olst. Die jongen sliep zich, wat is maar dat? Als zo'n karefruit.

0: Café.
1: Meer de Neven app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music app.
2: App de mal.

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar, nog nooit gezien of gehoord.